0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 3 uur.
1: Goedenavond, ik ben Mario Kwaitaal. Er kan weer worden gesproken over een lidmaatschap van de EU voor Oekraïne en Moldavië. Hongarije blokkeerde dat met een veto van de vorige premier Orbán. Zijn opvolger Peter Madjar heeft dat ingetrokken. Het EU-lidmaatschap zelf is nog wel ver weg voor Oekraïne en Moldavië, want daar moeten alle 27 landen het over eens worden. Amerika dreigt weer met nieuwe importheffingen voor landen in de EU, maar die kunnen helemaal niet, zegt eurocommissaris Wopke Hoekstra. Het gaat om een extra heffing van 10% voor landen die te weinig doen tegen dwangarbeid. Maar dat is het veranderen van de regels tijdens de wedstrijd, zegt Hoekstra, omdat er net een deal was gemaakt. Ook Zuid-Holland gaat de vlag uithangen rond Kittikotti, waarmee de afschaffing van de slavernij wordt gevierd en herdacht. Op 30 juni wordt de provincievlag half stok gehesen. Een dag later hangt de vlag weer in top. Gisteren maakten Noord-Holland en Utrecht ook al bekend de vlag uit te hangen voor Kittikotti. En het Nederlands elftal heeft de uitzwaaiwedstrijd tegen Algerije met 1-0 verloren. In een kletsnatte kuip in Rotterdam werd het enige doelpunt gescoord door Feyenoorder Hajmoussa. In de eerste helft werd een Nederlands doelpunt afgekeurd. Doelman Robin Roefs heeft zijn debuut gemaakt in Oranje. Hij viel in de rust in voor Bart Verbrugge. Het weer van Weer Online. Vanuit het zuidwesten trekken er buien over het land. Het koelt vanavond en vannacht af tot een graad of 13. Morgen kans op stevige onweersbuien, soms met hagel en windstoten. Het wordt ongeveer 18 graden. En dat was het ANP-nieuws.
0: All systems ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Met nu. Files from the fridge.

0: thinking about.
1: Hey, leukert. Hoe is het met je? Ja, ik zie je lachen. Jij denkt, wat komt er nou allemaal weer op?

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 4 uur.
1: Goedenavond, ik ben Mario Kwaitaal. Er kan weer worden gesproken over een lidmaatschap van de EU voor Oekraïne en Moldavië. Hongarije blokkeerde dat met een veto van de vorige premier Orbán. Zijn opvolger Peter Madjar heeft dat ingetrokken. Het EU-lidmaatschap zelf is nog wel ver weg voor Oekraïne en Moldavië, want daar moeten alle 27 landen het over eens worden. Amerika dreigt weer met nieuwe importheffingen voor landen in de EU, maar die kunnen helemaal niet, zegt eurocommissaris Wopke Hoekstra. Het gaat om een extra heffing van 10% voor landen die te weinig doen tegen dwangarbeid. Maar dat is het veranderen van de regels tijdens de wedstrijd, zegt Hoekstra, omdat er net een deal was gemaakt. Ook Zuid-Holland gaat de vlag uithangen rond Kittikotti, waarmee de afschaffing van de slavernij wordt gevierd en herdacht. Op 30 juni wordt de provincievlag half stok gehesen, een dag later hangt de vlag weer in top. Gisteren maakten Noord-Holland en Utrecht ook al bekend de vlag uit te hangen voor Kittikotti. En het Nederlands elftal heeft de uitzwaaiwedstrijd tegen Algerije met 1-0 verloren. In een kletsnatte kuip in Rotterdam werd het enige doelpunt gescoord door Feyenoorder Hajmoussa. In de eerste helft werd een Nederlands doelpunt afgekeurd. Doelman Robin Roefs heeft zijn debuut gemaakt in Oranje. Hij viel in de rust in voor Bart Verbrugge. Het weer van Weer Online. Vanuit het zuidwesten trekken er buien over het land. Het koelt vanavond en vannacht af tot een graad of 13. Morgen kans op stevige onweersbuien, soms met hagel en windstoten. Het wordt ongeveer 18 graden. En dat was het ANP-nieuws.
0: Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Met nu. Files from the fridge.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 5 uur.
1: Goedenavond, ik ben Mario Kwaitaal. Er kan weer worden gesproken over een lidmaatschap van de EU voor Oekraïne en Moldavië. Hongarije blokkeerde dat met een veto van de vorige premier Orbán. Zijn opvolger Peter Madjar heeft dat ingetrokken. Het EU-lidmaatschap zelf is nog wel ver weg voor Oekraïne en Moldavië, want daar moeten alle 27 landen het over eens worden. Amerika dreigt weer met nieuwe importheffingen voor landen in de EU, maar die kunnen helemaal niet, zegt eurocommissaris Wopke Hoekstra. Het gaat om een extra heffing van 10% voor landen die te weinig doen tegen dwangarbeid. Maar dat is het veranderen van de regels tijdens de wedstrijd, zegt Hoekstra, omdat er net een deal was gemaakt. Ook Zuid-Holland gaat de vlag uithangen rond Kittikotti, waarmee de afschaffing van de slavernij wordt gevierd en herdacht. Op 30 juni wordt de provincievlag halfstok gehesen. Een dag later hangt de vlag weer in top. Gisteren maakten Noord-Holland en Utrecht ook al bekend de vlag uit te hangen voor Kittikotti. En het Nederlands elftal heeft de uitzwaaiwedstrijd tegen Algerije met 1-0 verloren. In een kletsnatte kuip in Rotterdam werd het enige doelpunt gescoord door Feyenoorder Hajmoussa. In de eerste helft werd een Nederlands doelpunt afgekeurd. Doelman Robin Roefs heeft zijn debuut gemaakt in Oranje. Hij viel in de rust in voor Bart Verbrugge. Het weer van Weer Online. Vanuit het zuidwesten trekken er buien over het land. Het koelt vanavond en vannacht af tot een graad of 13. Morgen kans op stevige onweersbuien, soms met hagel en windstoten. Het wordt ongeveer 18 graden. En dat was het ANP-nieuws.
0: Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Met nu. Files from the fridge.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 6 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Michiel Frazenstorm. Nederland heeft een schokkend verkrachtingsschandaal, schrijft de Telegraaf. Een nog onbekend aantal vrouwen is verkracht door een eigen partner of een bekende. Ze werden gedrogeerd en alles werd gefilmd. Dat werd dan gedeeld in speciale social media groepen. Daar werd ook verteld hoe je zoiets zelf kan doen. Op een bedrijventerrein in Leerdam is een bedrijf vannacht volledig uitgebrand. Omdat het vuur dreigde over te slaan, moesten 40 medewerkers bij een fabriek in de buurt vannacht naar buiten. Volgens burgemeester Sjors Vreulich raakte niemand gewond. De andere bedrijven kunnen vandaag gewoon open, maar er kan wel een brandlucht hangen. De FIFA heeft vlak voor het WK voetbal de regels voor bezoekers veranderd. Een eigen drinkfles mag niet meer mee het stadion in, meldde Amerikaanse media. De afspraak was dat een lege, doorzichtige fles tot 1 liter mee naar binnen mocht, maar dat is nu verboden, waardoor bezoekers in het stadion een flesje water moeten kopen. En het Nederlands elftal heeft de uitzwaaiwedstrijd tegen Algerije gisteravond met 1-0 verloren. In de Kuip in Rotterdam werd voor rust een Nederlands doelpunt afgekeurd wegens buitenspel. Doelman Robin Roefs heeft zijn debuut gemaakt in Oranje. Hij viel in de rust in voor Bart Verbrugge. Het Nederlands elftal vertrekt vandaag naar New York. Het weer van Weer Online. Vanmorgen zijn er plaatselijk buien. Vanmiddag wordt het in het hele land onstuimig met pittige regen- en onweersbuien. Aan zee kan het hard waaien. Het wordt 17 tot 19 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: All systems ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Met nu. Files from the fridge.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 7 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Michiel Frazenstorm. In een onderzoek naar het online zetten van verkrachtingsvideo's zijn 4 mensen opgepakt. Er werden invallen gedaan en computers, telefoons en SD-kaartjes in beslag genomen. Op beelden in speciale chatgroepen was te zien dat gedrogeerde vrouwen door een partner en bekende werden verkracht. In Leerdam in de provincie Utrecht is vannacht een fabriek van Campina ontruimd. Even verderop op het industrieterrein stond een gebouw van een ander bedrijf in brand. Daar is niks meer van over, maar de brandweer wist te voorkomen dat het vuur zich verder verspreidde. Bij de brand in Leerdam raakte niemand gewond. Een organisatie die bij het aanmeldcentrum in Ter Apel asielzoekers wil helpen, is boos op het COA. Het gaat om Migrate, dat tentjes neerzet voor asielzoekers die de laatste bus naar de noodopvang hebben gemist. De organisatie zegt dat de mensen geen maaltijden krijgen, terwijl die er wel zijn. En de uitzwaaiwedstrijd van Oranje voor het WK is geëindigd in een grote domper. Nederland verloor in de Kuip met 1-0 van Algerije. Daar zag het in de eerste helft niet naar uit, want Oranje kreeg volop kans om een doelpunt te maken. Bondscoach Ronald Koeman vindt dat Nederland soms te lief is en een stuk agressiever moet zijn. Het weer van Weer Online? Wisselvallig met vooral vanmiddag een paar stevige buien, soms met onweer, hagel en windstoten. Tussendoor is er ook wat zon. Het wordt niet veel warmer dan 18 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
5: Met nu.
0: Files from the fridge.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 8 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Michiel Frazenstorm. Er is hoop voor tieners die extreem dik zijn en daar psychische problemen van hebben. Als het ze echt niet lukt om zelf af te vallen, komen ze in aanmerking voor een maagverkleining. Die wordt vergoed vanuit het basispakket. Het Zorginstituut denkt dat zo tientallen jongeren per jaar worden geholpen. De politie heeft 4 mensen opgepakt en er 4 in het vizier die in een chatgroep zaten waar verkrachtingsvideo's werden gedeeld. Op de video's waren gedrogeerde vrouwen te zien die werden verkracht door hun partners of bekenden. Deze zaak heeft enorme impact, zegt de politie. Voor de slachtoffers is psychische hulp ingeschakeld. Zeker 8 mensen zijn omgekomen bij Israëlische aanvallen op Gaza. Onder de doden zijn ook kinderen. Nieuwszender Al Jazeera meldt dat er appartementencomplexen zijn geraakt en heeft het over chaotische taferelen. Een van de doden viel bij een aanval op een woning in een vluchtelingenkamp. En het lukt inbrekers steeds vaker om ergens binnen te komen. Het AD haalt uit cijfers van de politie dat in bijna 8 van de 10 pogingen om in te breken dat ook echt lukt. Dat was vorig jaar 7 op de 10. Ook het totaal aantal inbraken stijgt met 10% vergeleken met vorig jaar. Het weer van Weer Online. Wisselvallig met een paar stevige buien, soms met onweer, hagel en windstoten, vooral vanmiddag. Tussendoor is er ook wat zon. Het wordt niet veel warmer dan 18 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Met nu. Files from the fridge.

0: Ice Radio, met nu het ANP-nieuws van 9 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Michiel Frazenstorm. Een laatste redmiddel voor een kleine groep tieners die ondanks dat ze meer bewegen en gezonder eten, nog steeds veel te zwaar zijn. Ze kunnen een maagverkleiding vergoed krijgen uit het basispakket. Kinderen die extreem dik zijn lopen niet alleen risico op suikerziekte, maar hebben ook eerder last van psychische problemen. In achterstandswijken worden meer baby's te vroeg geboren dan op andere plekken. En ook gaan ze vaker dood rond de geboorte, hebben het Erasmus MC en de TU Delft uitgezocht. De leefomstandigheden in zo'n wijk spelen een belangrijke rol. Zoals al bekend dat criminaliteit in de buurt kan leiden tot vroeg geboorte. 4 mannen zijn opgepakt omdat ze in chatgroepen zaten met video's waarin vrouwen werden verkracht. Sommige verdachten deden zelf mee. De chatgroepen zijn internationaal en er werden tips uitgewisseld hoe je zo'n video het beste kan maken. De politie zegt dat het leven van slachtoffers hierdoor op zijn kop kan worden gezet. En in Angola en Afrika zijn tientallen nieuwe diersoorten ontdekt. Het zijn vooral insecten en spinnen, zoals vlinders en een nieuw soort krabspin. Dat ze daar nu pas zijn gevonden komt door de burgeroorlog in Angola en landmijnen die in de grond liggen. Daardoor is het voor wetenschappers moeilijk om onderzoek te doen. Het weer van Weer Online. Het lijkt wel herfst. Op steeds meer plekken vallen er buien, later soms met onweer, hagel en windstoten. Met maximaal 18 graden is het aan de koele kant. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Met nu. Files from the fridge.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 10 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Michiel Frazenstorm. In 20 Nederlandse achterstandswijken worden baby's vaker te vroeg geboren dan ergens anders. Uit onderzoek blijkt dat het te maken kan hebben met stress, bijvoorbeeld door hitte of criminaliteit. Amsterdam Zuidoost springt eruit. Daar overlijden 8 op de 1000 baby's voor of vlak na de geboorte. Dichter en schrijver Lieke Marsman is overleden. Ze won in haar carrière allerlei prijzen en was 2 jaar lang dichter des vaderlands, terwijl ze toen al erg ziek was. Ze leed aan een zeldzame vorm van kanker en hoorde 6 jaar geleden dat ze nooit meer zou genezen. Lieke Marsman was 35. Tieners die veel te zwaar zijn en daar met gezonder leven niet vanaf komen, kunnen vragen om een maagverkleiding die dan vergoed wordt uit het basispakket van een zorgverzekering. Het gaat volgens het Zorginstituut om tientallen jongeren per jaar. Ze moeten dan wel uitgegroeid zijn en worden na de operatie nog jaren begeleid. En alle surfboards moeten een sticker hebben met contactgegevens, zoals je telefoonnummer, vindt reddingsmaatschappij KNRM. Surfspullen die in het water worden gevonden zorgen elk jaar voor meer dan 100 onnodige zoekacties. Surfers blijken al lang veilig op het strand te zitten of zelfs alweer thuis te zijn. Het weer van Weer Online. Op steeds meer plekken pittige buien, soms met onweer, hagel en windstoten. Later is er ook wat zon. Met maximaal 18 graden is het aan de koele kant. En tot zover het ANP-nieuws.
0: All systems ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Met nu. Mellis Morning Mix.
5: Set him up, viewers.

0: kan dat niet vaak genoeg opzetten hoor. Die muziek van The Pretenders. Message of Love. Hey, goedemorgen. Hartelijk welkom. Weer een gloednieuwe editie van Madness Morning Mix hier op Ice Radio deze donderdagochtend. Vorige week een Essential 80s uitzending, maar deze week weer een reguliere. Ik loop de laatste dagen een beetje rond met een loopneus en een verstopte neus. Dus als je je afvraagt, joh, wat klinkt je nasaal? Nou, daar heb je helemaal een punt. Maar ja, helaas, ik moet het er maar mee doen. En als je luistert, jij ook. Het is niet anders. Hey, ik heb weer heel veel leuke liedjes uitgezocht en in mijn digitale koffer gegooid. Veel meer dan ik kan draaien. Dus dat wordt weer een kwestie van Kill Your Darlings. Maar één liedje blijft elke week overeind. Hè? Dat is de nieuwe Icebreaker. Die is deze week van de band. Die heet 2AMDM. En dat gaat over een DM'tje. Een direct message. Die dan om 2:00 s'nachts verstuurd wordt. Dat schijnt een ding te zijn. Ik ben er niet helemaal van op de hoogte. Maar toch. Het gezelschap komt uit Noorwegen. En dit heet Back of Your Neck. De gloednieuwe Icebreaker. Hier op Ice Radio.
1: En dit is de nieuwe Icebreaker.

omgeven met een hoop mysterie, deze plaat in de jaren 70. Was het nou eigenlijk een Queen-plaat of was het dat nou niet? Nou, later werd het allemaal een beetje bekend, hè. Eddie Howell, de zanger, die kreeg assistentie van Brian May en Freddie Mercury. Die zongen mee in het achtergrondkoortje en deden ook wat productie. The Man from Manhattan, zo heette dat. En daarvoor de nieuwe Icebreaker van 2AMDM, die band uit Noorwegen, of dat gezelschap uit Noorwegen. Het is een duo, geloof ik. Back of Your Neck, zo heette dat. Ben je weer helemaal op de hoogte. Hey, goedemorgen, hartelijk welkom. Ice Radio, Mellis Morning Mix, gloednieuwe editie. Ja, je weet wat er in dit programma zit, hè, als je vaker luistert. Monica Leijen en Paul Goulmy, die zijn er allebei niet vanochtend. Nee, druk. Maar ze hebben wel allebei een lied aangedragen voor meer vrouwen op de radio en Pauls platenkast. Dus dat krijg je straks en in het tweede uur. Verder hebben we een prachtige ice-icoon deze week. En dan moet ik even spieken. Marvin Gaye natuurlijk. Ja, Here My Dear heet dat album. Daar ga ik een track van draaien. Natuurlijk het Prince moment. En ja, de Pimpam plaat. En verder leuke muziekjes. Ja, ik lag een beetje achter met het luisteren van de nieuwe muziek. Maar er zitten weer een paar interessante dingen bij. Paul McCartney heeft een mooi nieuw album uitgebracht. Kijken of ik daar nog wat van kan draaien. En deze hebben we al een paar keer gedraaid trouwens. Dat is de nieuwe van The Editors. En die vind ik fijn. Of Editors moet je zeggen. Hè? De nieuwe van Editors. En die heet Call It In.

vind Paul Goulmy ook een hele mooie plaat. En een fijn bandje, dat weet ik toevallig. Icehouse uit Australië. Ik zag ze ooit nog eens in een voorprogramma van David Bowie in de jaren 80 in de Kuip. Dit heette Crazy. En zo heet het nog steeds overigens. Hey, ik heb het boekje van Robert Lodge weer bij me. Met opmerkelijke verhalen uit de muziekgeschiedenis. Leuk om weer een verhaaltje met je te delen. En dan een bijbehorende plaat te draaien. Don Henley van de Eagles. Die ken je natuurlijk wel, hè? Nou, begin jaren 80 kwam Don Henley, drummer van de Eagles, flink negatief in het nieuws. Want in zijn huis in Californië trof de politie een 16-jarig meisje aan dat onwel was geworden na het gebruik van Qualudes en cocaïne. En zij werd later gearresteerd op verdenking van prostitutie. En ook een 15-jarig meisje dat in huis aanwezig was werd aangehouden wegens drugsgebruik. En Henley zelf, nou, die kreeg uiteindelijk een boete van $2,500 en 2 jaar voorwaardelijke straf voor drugsgerelateerde feiten. Hij pleitte no contest. Dat betekent, ja, hij vocht de aanklacht niet aan, maar hij bekende ook niet formeel schuld. Een beetje, ja, een beetje zwijgen, hè? Een beetje de vlees nog vis. Het incident bleef nog lang aan hem hangen, omdat het totaal niet paste bij het succesvolle en relatief keurige imago van de Eagles in die jaren. Ja, daar zou je toch vandaag de dag een stuk minder makkelijk mee wegkomen. Alhoewel, ook in die tijd bleef het dus nog lang aan hem kleven, dat incident. Stel je voor dat je aangetroffen wordt door de politie met een 16-jarig meisje wat verdacht wordt van prostitutie en een 15-jarig meisje dat verdacht wordt van drugsgebruik. En dat je zelf ook nog aangehouden wordt voor drugsgerelateerde feiten. Ja, echt fris en fraai is het niet. Maar ja, dat doet toch ook weer niet echt wat af aan de muziek van de Eagles, denk ik dan maar. Hè? En wat draai je dan van de Eagles?

is een grote hit op dit moment. De Bauza en Magnetic. Ja, ik vind het wel een zomerhitje eigenlijk. Die zal lang meegaan de komende maanden, denk ik. En veelvuldig op de stranden en op de parken, of in de parken en op de pleinen te horen zijn. Normaal gesproken op dit tijdstip Monica Leijen in dit programma. In het kader van meer vrouwen op de radio. Ik zit even te kijken. Nou, Chrissy Hynde heb ik gedraaid als zangeres van de Pretenders. Daar begon ik mee. Maar verder alleen maar mannen. Dus hoogste tijd voor wat vrouwelijke vocalen. Monica die is er niet deze week. Volgende week is ze er weer wel. En we hadden eigenlijk een afspraak van een paar weken geleden. Dat ze zei, nou draai maar iets van Olivia Dean. Misschien wel dat duet samen met Sam Fender. Nou, dat schuif ik ook nog een beetje voor me uit. Daar mag ze volgende week zelf wat over vertellen. Want ik kies voor de nieuwe single van mijn nieuwe vriendin. En dat is Sky Newman. Een paar weken geleden zag ik haar in de Melkweg.

0: Alsof het al volop zomer is, terwijl je je kunt afvragen of de zomer eigenlijk al begonnen is. De Stereophonics en Maybe Tomorrow. En daarvoor die prachtige nieuwe van Sky Newman, Man of the House.
1: 60 jaar popmuziek. 60 jaar tijdloze albums. Het Ice Icoon.
0: Ice Icoon, deze week van Marvin Gaye. Het album Here My Dear uit 1978. Zijn 14e studioalbum. Ja, toen het uitkwam, toen waren de mensen niet zo enthousiast. En ook de critici, die vonden het niet zo fantastisch. Maar toen Marvin Gaye overleed en iedereen weer eens opnieuw naar zijn oeuvre ging luisteren, toen had iedereen zoiets van, ja, dit is toch eigenlijk wel een van zijn allerbeste albums. Hij zat toen in een crisisje met zijn vrouw. Dat was dan weer de zus van Berry Gordy, de baas van Motown. En ja, dat levert dan toch goede muziek op een of andere manier. Muziek die uit het hart komt, uit de ziel. Marvin Gaye en Here My Dear, het nummer wat ik ga draaien, dat is een hele lange versie, maar oh zo lekker, of en oh zo lekker moet ik zeggen. A Funky Space Reincarnation.

0: disco time.
1: Ice Radio.
0: Hey, Ice. Do it, baby.
2: Traditiegetrouw, zou ik bijna zeggen. Een disco dance classic aan het eind van het eerste uur. Glenn Guthrie. Misschien ken je er nog van Ain't Nothing Going On But The Rent. Dat was nog een top 40 hit. Maar ze deed nog meer in die jaren. En dan heb ik het over de begin jaren 80. Dit heet It Should Have Been Me.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 11 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Michiel Frazenstorm. Er zijn volgens de inspectie veel fouten gemaakt rond een man die vorig jaar in Nieuwegein vanuit het niets een meisje van 11 doodstak. Hij stond al jaren bekend als verward, maar instanties gaven hem niet altijd de zorg en begeleiding die hij nodig heeft. Voor het doden van het meisje kreeg de man TBS. Er is meer bekend over een Britse man die pas om het leven kwam bij een steek- en schietpartij in Herugowaard. Volgens de regionale media werd hij al jaren gezocht voor een dubbele moord in Amsterdam. Van de week werd de man aangevallen op een bedrijventerrein en overleed. Twee verdachten zitten vast. In Rotterdam klagen mensen over een fluitend geluid. De Milieudienst denkt dat het van de Euromast vandaan komt. Die wordt verbouwd en daarom hangen er netten en kabels aan. Een inspecteur en iemand van de gemeente staan bij de mast en later wordt duidelijk of het fluiten inderdaad daar vandaan komt. En op de Mount Everest is een berggids terecht die al 6 dagen werd vermist. De man uit Nepal werd gevonden toen hij door de sneeuw kroop, melden verschillende media. Reddingswerkers noemen het een wonder dat hij het zo lang heeft volgehouden in de kou. Hij wordt in een ziekenhuis verder onderzocht. Het weer van Weer Online. Op steeds meer plekken pittige buien, soms met onweer, hagel en windstoten. Later is er ook wat zon. Het is fris met 18 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Met nu. Melis Morning Mix.
5: Wordt het toch nog gezellig.

Met die heerlijke saxofoon, The Waterboys and a Girl Called Johnny. Hey, hartelijk welkom. In deel 2 van Mellis Morning Mix op deze donderdagochtend. Ja, of natuurlijk de zondagavond. Hè. Als je naar de herhaling luistert, dan is het nu iets na 6. Dan is de zondagavond officieel begonnen. Dan is het nog volop licht. En ik hoop dat het ook een beetje lekker weer wordt weer dit weekend. Het was de afgelopen week ook eigenlijk vandaag, deze donderdag. Niet echt om over naar huis te schrijven. Dus dat doen we dan maar niet. Maar er zit verbetering aan te komen. Hey, over het weer. Een andere keer meer. Laten wij het hebben over de muziek. Ik heb geen Paul Gumi. Wel het liedje wat Paul Gumi heeft aangedragen uit Paul's platenkast. Maar hij zit op een congres in Izmir. Dat is volgens mij Turkije. Maar dat weet ik niet eens zeker trouwens. Dat lukte allemaal niet, zei hij. Ik heb wel natuurlijk de Pimpan plaat en fijne muziekjes. Onder andere een nieuwe single van, of een nieuwe track moet ik dan zeggen, van een Engelse DJ. Die noemt zich Bless. En de E schrijf je dan als een 3. Dat is weer helemaal hip. Ik heb het al een paar keer voor je gedraaid. Ik vind het een heerlijk betoverende beat. Bless and Terms and Conditions.

Ja, ik hou er wel van. The Fever, Southside Johnny en the Ashbury Dukes hoorde je hier op Ice Radio. Een opname uit de jaren 70. Ja, hij zit een beetje in de hoek van Bruce Springsteen en Bon Jovi en zo. Hè. Ashbury natuurlijk, hè. De Ashbury Dukes, Ashbury Park ken je natuurlijk ook van Bruce Springsteen. Vrienden, dit is Ice Radio. Dit is Mellis Morning Mix en dit is Robin.

Wat een heerlijke stem heeft die man. John Legend, deze keer met Ludacris en Tonight, tussen haakjes Best You Ever Had. En daarvoor Robin en Dancing On My Own. 10 keer stond ze in het voorprogramma van Harry Styles. Die heeft er wel wat fans bij gekregen, denk ik. En die John Legend, die staat op het North Sea Jazz Festival in juli op de zondagavond. En die is volgens mij nog niet uitverkocht. Dat gaat niet meer zo heel hard bij dat North Sea Jazz Festival. Met name op de zondag niet. Dus ze hebben daar wat grote namen neergezet. Het is ook wel duur hoor, moet ik zeggen. €145 voor 1 avond een kaartje. Ja, dat zijn de prijzen tegenwoordig. En ook al kun je het betalen, dan vraag je je af en toe wel eens af, wil ik dat nog wel betalen? Maar goed, hele andere discussie. Hebben we het een andere keer over. Pauls platenkast, laten we het daarover hebben. Paul Goumi maakt zijn opwachting in Mellis Morning Mix en trekt dan iets uit zijn platenkast. Paul die zit op dit moment in Izmir. Ik dacht dat dat in Turkije was. Had ik even voor je op moeten zoeken, want ik riep het aan het begin van dit uur al. Heb het niet gedaan, dus dat zul je zelf even moeten doen als je het zeker wil weten. Maar hij is daar druk bezig met zaken, dus dat lukt allemaal niet. Maar hij zei, ik heb wel een liedje wat je voor me kunt draaien uit mijn platenkast. Een band waar ik in de jaren 80 fan van was. En met name dit nummer vond ik altijd helemaal te gek. De hit die je kent, dat is waarschijnlijk Wishful Thinking. De band waar ik het over heb heet China Crisis. En dit is niet te versmaden hoor. Working with Fire and Steel.

America and you can do magic. Ja, ik zei het vorige uur ook al. Op een of andere manier pik ik de wat lome, zwoele zomerse platen uit de digitale koffer vanochtend. En ik hoop dat je dat niet erg vindt. Wat heb ik zo direct voor je? Oh ja, die heerlijke van Ella Langley. Choose in Texas. Maar eerst een andere dame. En die luistert naar de naam Nena Cherry.

Ja, dat klinkt als een liedje dat er altijd al geweest is. Ella Langley en Choosing Texas. Hey, een bioscooptipje. Ik weet niet of je de nieuwe film gezien hebt van Meryl Streep. The Devil Wears Prada, deel 2. Zelfs als je deel 1 niet gezien hebt, is deel 2 erg geestig. Al voor een regenachtige bioscoopdag. En dan kom je dit liedje in die film tegen van Shanna Spyro.

bijna vergeten wat voor fijn liedje dit is. Ik heb het al heel lang niet meer gedraaid. Robbie Williams en Feel. Ja, voor je het weet is dat ook alweer 22 jaar oud. Vrienden, hoogste tijd voor de pingpongplaat. Je weet hoe het gaat. Drie letters draai ik met mijn digitale pingpongpetschijfje. Die voer ik in de database. En dan krijg ik alleen maar titels van liedjes met die drie letters in de titel. In die volgorde dat ik ze gedraaid heb. En daar kies ik er dan ter plekke 1 uit. Eerste letter heb ik gedraaid. En dat is de A van Anton. De A van Anton. En dan hou ik over, oh dat zijn er heel veel, 10.264 liedjes met een A in de titel. De tweede letter is de K van Karel, AK heb ik, AK. En dan zak ik naar 452, maar dat zijn natuurlijk nog heel veel. Wat zit er allemaal bij AK? Ik zal je even een klein beetje een idee geven. Wat is dit? Alles met make en makes. Daar zit natuurlijk AK in. Wat heb ik hier dan? Baker. Alles met bakker heb ik ook. Baker Street. Dus in een aantal uitvoeringen. Break. Alles met break. Dat is B-R-E-A-K. Nou ja, het zijn er veel te veel. Ik draai een derde letter erbij. En de derde letter is de H van Hendrik. A-K-H. Hey, dan zak ik naar 0. Geen enkel liedje in deze database met 20.000 nummers met een A, een K en een H in die volgorde in de titel achter elkaar. Opmerkelijk, maar dat geeft niet. We halen de H weg en we draaien opnieuw T van Tinus, de T van Tuik. AKT, act. Wat heb ik dan? 9 liedjes. Even kijken. Dat is dan hier. Nee, dat is de Peak Time Mix. Dat telt niet. Peak Time. Breakthrough van Queen. En Breakthrough van Hearts. Dat is wel leuk. Gehaakte beddensprei van Chef van Oekel. Gehaakte. Daar zit AKTE in. Zij maakt het verschil van de Puma's. Veel Nederlandstalig. Contact van de Frank Boeijen Groep. Maar ook, oh, deze. Ja, nee, dit is leuk. Dan ga ik deze draaien. Dit is een redelijk onbekend Nederlandstalig nummer van Herman Brood. En hij doet dit samen met Johnny de Selfkicker en de Breedback Kickers. En die ken je nog weer van Maak van uw scheet een donderslag. En het heet Hou Contact. Ja, dat komt dan weer zo naar boven in de pingpongplaat. Een A, een K en een T. Hou contact op zijn Nederlands. Herman Brood, Johnny de Selfkicker en de Breakback Kickers. Zo is het spel, zo wordt het gespeeld.

Azizam. Ik weet nog steeds niet precies wat het betekent, maar het klinkt wel lekker. Ed Sheeran had er een grote hit mee, nog niet eens zo heel lang geleden. Even kijken, wat heb ik hier allemaal nog liggen? Violet Grohl, de nieuwe single van Paul McCartney. Ja, ik kom er allemaal niet aan toe. Dat schuift allemaal door naar volgende week, want ik ben er alweer doorheen, vrienden. En ik wil je toch achterlaten met een lekkere disco dance classic. Burn Rubber, Why You Wanna Hurt Me. Deze ken je ongetwijfeld van The Gap Band. Hey, dank voor het luisteren. Fijne donderdag nog. Mooi weekend. En als je zondagavond luistert, mooie werkweek. Volgende week ben ik er weer. Tot dan.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 12 uur.
1: Goedemiddag, ik ben Michiel Frazenstorm. De instanties die de verwarde man moesten helpen die later een meisje doodstak in Nieuwegein erkennen dat er veel is misgegaan. De inspectie kwam er bijvoorbeeld achter dat belangrijke informatie verloren ging en dat agenten verkeerd handelden toen ze hem vorig jaar op de dag van de moord tegenkwamen. Ze wisten niet hoe ze hem moesten natrekken. De politie heeft beelden online gezet van twee mannen die bij de PSV-huldiging in Eindhoven zwaar vuurwerk afstaken. Toen een jongen het vuurwerk opraapte, ontplofte het in zijn hand. Hij verloor twee vingertoppen. De gezichten van de verdachten zijn nu nog vaag gemaakt, maar als ze zich niet melden, komen ze herkenbaar in beeld. Het Belgische OM waarschuwt voor een seriemoordenaar die de gevangenis uit mag. Hij zat bijna 50 jaar vast en wordt met een enkel band overgeplaatst naar een instelling. Het OM noemt hem een tikkende tijdbom. De kans is groot dat hij opnieuw in de fout gaat. En volgens het OM staat de deur in de instelling de hele dag open. En Oranje is niet perfect begonnen aan de voorbereiding op het WK, maar het zit ook Oranje's eerste tegenstander Japan even niet mee. Zij moeten in Mexico op zoek naar een andere plek om te trainen. De velden liggen er zo slecht bij dat ze er niet op kunnen voetballen. Nederland speelt de WK-wedstrijd tegen Japan over anderhalve week in Dallas. Het weer van Weer Online. Buien, soms met onweer en een stevige wind. Later wordt het droger met wat zon, het eerst in het westen. Het is aan de koele kant met 17 of 18 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Met nu. Files from the fridge.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 1 uur.
1: Goedemiddag, ik ben Michiel Frazenstorm. Het kabinet noemt het confronterend dat instanties tekort zijn geschoten bij de hulp aan een verwarde man in Nieuwegein voordat hij een meisje vermoordde. De inspectie vindt dat de begeleiding van dit soort mensen niet goed is. Zorginstellingen, de politie en de gemeente Nieuwegein staan achter het rapport. De strafzaak tegen oud-advocaat Ines Weski is nu definitief klaar. Nadat ze zelf al had besloten om niet in hoger beroep te gaan, zet nu ook justitie er een punt achter. Weski werd een paar weken terug veroordeeld omdat ze crimineel Ride van Taghi had geholpen. Maar ze hoefde niet terug de cel in. Goed nieuws voor de burgemeester van Boedapest, de hoofdstad van Hongarije. Hij werd vervolgd omdat hij vorig jaar toestemming gaf voor de Pride, terwijl de politie die had verboden. Maar nu Viktor Orbán en zijn partij niet meer aan de macht zijn, waait er een andere wind in Hongarije. Daarom laat justitie de zaak maar rusten. En de Joodse organisatie Sidi gaat zaterdag protesteren rond een concert van rapper J in de Gelderdoom. Ze zijn verontwaardigd dat hij in Nederland mag blijven, ook al heeft hij antisemitische uitspraken gedaan. Gisteren verloor een andere Joodse organisatie een rechtszaak hierover. Sidi weet nog niet hoeveel demonstranten er komen. Het weer van Weer Online. Buien, soms met onweer en een stevige wind. Later wordt het droger met wat zon, het eerst in het westen. Het is aan de koele kant met 17 of 18 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Met nu. Files from the fridge.

0: Ice Radio. Met nu het ANP nieuws van 2 uur.
1: Goedemiddag, ik ben Michiel Frazenstorm. Het RIVM moet in de parlementaire enquête toegeven dat ze verkeerde inschattingen hebben gemaakt over corona, zegt oud-directeur Coutinho tegen Nieuwsuur. Het RIVM zei na de uitbraak in China dat het met corona waarschijnlijk wel mee zal vallen en dat mensen elkaar moeilijk kunnen besmetten. Dat bleek anders. Asielzoekers voor wie geen plek is in Ter Apel kunnen de komende nachten terecht in Gieten in Drenthe. Ze mogen slapen in een sporthal. Asielminister Van der Brink heeft Gieten gevraagd weer bij te springen, net als eerder al. De burgemeester wil dat asielzoekers niet in het gras hoeven te slapen. In Brussel wordt geprotesteerd tegen bezuinigingen op Franstalig onderwijs en dat loopt helemaal uit de hand. Betogers hebben brand gesticht bij het Centraal Station. Ook werd er vuurwerk afgestoken. De politie grijpt in met traangas en waterkanonnen. Ook in andere steden zijn er protesten en daar is het soms ook onrustig. En na bijna 7 jaar doet Esther Ouwehand van de Partij voor de Dieren een stap terug. Ze stopt als partijleider en fractievoorzitter, maar blijft wel in de Tweede Kamer. Christine Teunissen volgt haar op. De laatste jaren is er kritiek op de koers van de Dierenpartij. Bijvoorbeeld vanwege hun steun voor extra uitgaven aan defensie. Het weer van Weer Online. Pittige buien, soms met onweer en hagel en een stevige wind. Het is zo'n 17 graden. Later in het westen vaker droog met af en toe zon. Morgen vallen de meeste buien in het binnenland. En tot zover het ANP nieuws. All systems
0: ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Met nu. Files from the fridge.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 3 uur.
1: Goedemiddag, ik ben Peter van Oudheusten. Een oud-medewerker van de ANWB moet 2 jaar de cel in omdat hij een dief doodreed. Hij had in Eindhoven de telefoon en portemonnee gestolen uit zijn busje. Toen de dief vlucht op een fiets ging hij er achteraan. Daarbij kwam de dief onder de auto terecht. Volgens de rechter nam de ANWB er onnodig veel risico. De VVD in de Tweede Kamer verdedigt de bezuiniging op uitkeringen, onder andere voor arbeidsongeschikten. Door een lagere uitkering zouden meer mensen aan het werk gaan. De oppositie vindt dat onzin en zegt veel arbeidsongeschikten kunnen helemaal niet werken. Het fluitende geluid bij de Rotterdamse Euromast is voorbij. Het kwam door loszittende kabels. Die zijn weer aangespannen en dat hielp. De kabel zit aan de Euromast omdat die wordt verbouwd. Het gefluit begon gisteravond en het regende klachten. En automobilisten in de regio Utrecht die deze zomer tijdens de spits op een andere manier reizen, worden daarvoor beloond. Als ze reizen met het OV of de fiets kunnen ze sparen voor bijvoorbeeld een NS-abonnement. Deze zomer gaat de A12 tussen Lunetten en Veenendaal op de schop. En dat gaat in Utrecht tot lange files leiden. Het weer dan van Weer Online. In het oosten vallen nog stevige onweersbuien met kans op windstoot en veel regen in korte tijd. In het westen vaker droog. Bij een stevige zuidwestenwind wordt het een graad of 17. Vanavond vooral in het noorden nog buien en vannacht droog. Morgen in het zuidoosten juist buien. Elders droog bij 16 tot 18 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Met nu. Files from the fridge.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 4 uur.
1: Goedemiddag, ik ben Peter van Oudheusten. In Glanenbrug bij Enschede zijn bomen omgewaaid, daken van schuren afgeblazen en dakpannen losgeraakt. Waarschijnlijk door een windhoos. Ook een basisschool werd getroffen, maar volgens de veiligheidsregio zijn alle kinderen veilig thuis. Voor zover bekend raakte niemand gewond. Twee minderjarige jongens zijn veroordeeld voor een vuurwerkbom in Purmerend. Door de ontploffing raakte een jongen van 16 zwaar gewond en hij is na anderhalf jaar nog steeds niet hersteld. De daders moeten hem €135.000 schadevergoeding betalen. Ze zijn zwak begaafd en krijgen verplichte begeleiding. In Brussel zijn betogers het parlement binnengedrongen. Ze zijn tegen een bezuiniging op onderwijs waarover vanmiddag wordt gestemd. Ze staken rookbommetjes af en het brandalarm ging af. De politie is ook binnen om de orde te herstellen. Buiten werden al een waterkanon en traangas ingezet. En een meisje op een middelbare school in Roosendaal is volgens de rechter terecht van school gestuurd om het gedrag van haar moeder, meldt Omroep Brabant. De moeder wilde dat ze hogere cijfers kreeg en bestookte de school met e-mails en haalde er allerlei instanties bij. Volgens de rechter is het beter dat het meisje naar een andere school gaat. Het weer dan, van Weer Online. Er vallen soms pittige buien en bij een stevige zuidwestenwind is het een graad of 17. Later vanmiddag vanuit het westen droger en vanavond valt alleen in het noorden nog een bui. Morgen vaker droog met vooral in het zuidoosten buien. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Met nu. Files from the fridge.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 5 uur.
1: Goedemiddag, ik ben Peter van Oudheusten. Windstoten hebben een spoor van vernieling aangericht in Glanenbrug, Overijssel. Bomen en schuttingen waaiden om en complete daken werden van gebouwen geblazen. Er zouden geen gewonden zijn. Waarschijnlijk was het een windhoos. Volgens de veiligheidsregio is het gevaar nog niet voorbij, omdat bomen en gebouwen nog instabiel kunnen zijn. De nieuwe leider van de Partij voor de Dieren, Christine Teunissen, is niet van plan om een andere koers te gaan varen. De persoon verandert, het gedachtegoed blijft hetzelfde, zegt ze tegen het ANP. Ook zij vindt het kabinet rechts en sluit samenwerking uit, net als Esther Ouwehand. Hezbollah in Libanon verwerpt het staakt het vuren met Israël. Het akkoord werd in Washington gesloten met de Libanese regering. Hezbollah zat daar niet bij en trekt zich er niks van aan. Afgesproken was dat Hezbollah geen aanvallen meer zou doen en zich terugtrekt. En de spelers en staf van het Nederlands elftal zijn op weg naar Amerika voor het WK. In het KLM-vliegtuig op Schiphol werden ze bij de ingang opgewacht door de piloten. Oranje gaat eerst naar New York voor de oefeninterland maandag tegen Oezbekistan. De zondag erna speelt Nederland in Dallas het WK-duel met Japan. Het weer dan van weer online. Er vallen soms pittige buien en het is een graad of 17. Vanuit het westen wordt het droger en vanavond valt alleen in het noorden nog een bui. Morgen is het vaker droog en vallen er vooral nog buien in het zuidoosten. En tot zover het ANP-nieuws.
0: All systems ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Met nu. Files from the fridge.
5: Just what is it that you want to do?
6: Well, we want to be free. We want to be free to do what we want to do. And we want to get loaded. And we want to have a good time. And that's what we're going to do.
7: Well, wait, baby, let's go.
6: We're going to have a good time. We're going to have a party.

0: Ice Radio. Met nu het ANP nieuws van 6 uur.
1: Goedenavond, ik ben Peter van Oudheusten. Op allerlei plekken heeft de harde wind voor ongelukken en schade gezorgd. In Glanenbrug bij Enschede was het waarschijnlijk een windhoos. Het lijkt al een oorlogsgebied, zeggen bewoners. In Leidschendam viel een boom op een vrouw. Ze moest naar het ziekenhuis. In Apeldoorn en Lieshout sloeg de bliksem in. Voor een grote fraude met zorggeld zijn vorige maand 5 mensen opgepakt. De fraude was al jaren aan de gang. De verdachten kregen de zorgmiljoenen via 4 stichtingen en gaven het waarschijnlijk uit aan een luxe leven. Er zijn onder andere dure auto's in beslag genomen. Op het vliegveld van Frankfurt is een Lufthansa-toestel door zijn voorwiel gezakt. Enkele mensen raakten gewond. Het zijn medewerkers, want er zaten geen passagiers in. Het toestel, een spiksplinternieuwe Boeing 787 Dreamliner, stond bij een gate. Het is nog onduidelijk waardoor het neuswiel het begaf. En van het Nederlands elftal is vanmiddag op Schiphol voor vertrek naar het WK in Amerika nog een groepsfoto gemaakt. Daar staan ook Denzel Dumfries en Jurriën Timber bij. Ze ontbraken gisteren nog in de verloren wedstrijd tegen Algerije. Het KLM-toestel vertrok rond 4:30. Aan het begin van de nacht komt Oranje aan in New York. Het weer dan van Weer Online. Vanuit het westen wordt het droger en vanavond valt alleen in het noorden nog een bui. Morgen is het vaker droog en vallen er vooral nog buien in het zuidoosten. Het wordt dan opnieuw een graad of 17. En tot zover het ANP-nieuws.
0: All systems ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Met nu. Files from the fridge.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 7 uur.
1: Goedenavond, ik ben Peter van Oudheusten. De hardloper die zondag niet goed werd tijdens de marathon van Utrecht is overleden. Dat bevestigt de Utrechtse universiteit waar hij studeerde. Hij was 23 en zakte in hout door de hitte in elkaar en werd nog gereanimeerd. Daarna is hij naar het ziekenhuis gebracht waar hij eergisteren is overleden. In het Overijsselse Glanenbrug is misschien asbest vrijgekomen. Er was waarschijnlijk een windhoos waardoor complete dakdelen van gebouwen zijn geblazen. Daarin zit asbest en gebieden waar het is neergekomen zijn afgezet. Er wordt gekeken of bewoners ergens anders moeten worden opgevangen. De Raad van Toezicht van Milieudefensie stapt op om de ophef rond oud-directeur Pols. Die had destijds wel verteld dat hij vroeger in een extreemrechtse club zat. Maar de toezichthouders deden daar verder niks mee. Toen het deze week naar buiten kwam, werd Pols meteen ontslagen bij zijn nieuwe werkgever, Tata Steel. En Nederland sluit zich aan bij EU-landen die Russische toeristen willen weren. Zweden stelde het voor en zei dat het absurd is als Russen visa krijgen voor luxe winkelweekenden, terwijl Oekraïners sterven op het slagveld. Nederland geeft toe dat dat een verkeerd signaal is. Het weer dan van Weer Online. Vanavond vallen vooral in het noorden en oosten nog enkele buien. Morgen alleen nog in het zuidoosten en dan vooral in de kustgebieden flink wat zon. Bij een stevige westenwind wordt het dan 16 tot 18 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: All systems ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Met nu. Files from the fridge.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 8 uur.
1: Goedenavond, ik ben Peter van Oudheusten. De politiek is bezig met de details van het vuurwerkverbod met oud en nieuw. Er staat in dat verenigingen wel vuurwerk mogen afsteken. En dat wordt nu aangescherpt. Het moeten verenigingen zijn die een band hebben met één bepaalde gemeente. Anders zouden landelijke verenigingen op allerlei plaatsen kunnen gaan knallen. En dat is niet de bedoeling. Nederland wil nog dit jaar samen met Duitsland en 3 andere Europese landen een terugkeercentrum openen buiten de EU. In welk land wil minister Van der Brink niet zeggen. Andere landen hebben dit al eerder geprobeerd. Italië bijvoorbeeld zette een opvang op in Albanië, maar dat was geen succes. De toezichthouders van Milieudefensie hopen dat de rust terugkeert nu ze collectief zijn opgestapt om de ophef rond oud-directeur Pols. Pols zelf vertelde eerlijk over zijn extreemrechtse verleden, maar dat brachten ze niet naar buiten. Achteraf vinden ze dat dat niet in het belang van Milieudefensie was. En de Utrechtse studentenvereniging Veritas houdt 5 dagen van rouw vanwege het overlijden van een van hun leden, een student van 23. Hij werd zondag tijdens de marathon van Utrecht niet goed door de hitte en zakte in elkaar. Dat gebeurde in Houten, waar hij nog is gereanimeerd. Eergisteren is hij in het ziekenhuis overleden. Het weer dan van Weer Online. Vanavond vallen vooral in het noorden en oosten nog enkele buien. Morgen alleen nog in het zuidoosten en dan vooral in de kustgebieden flink wat zon. Bij een stevige westenwind wordt het dan 16 tot 18 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: All systems ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Met nu. Lost and Found.

Toen deze plaat in 1985 uitkwam, hadden ze nooit het idee dat het een grote hit zou worden. Eerlijk gezegd, dat werd het ook niet, want ze stonden maar 3 weken in de vaderlandse top 40. Ik heb het over Santana en de enige echte Say It Again. Dames en heren, jongens en meisjes, een hele goede avond. En welkom bij een nieuwe aflevering van Lost and Found hier op de donderdagavond bij Ice Radio. Met natuurlijk opa, kijk, ik vond op zolder. We gaan niet schakelen, want het is vakantietijd. Maar wel hele goede muziek, zoals deze van Vitesse.

Van het begin tot het eind helemaal gedraaid. Voor Erik. Ja, ik moest het er wel even bij vertellen. Want we hadden namelijk een probleempje vorige week. Vorige week kwam in één keer het nieuws van rechts. En dan moet je stoppen. Want het nieuws heeft altijd voorrang. En vandaar dat ik hem even helemaal heb gedraaid. Uit 1982, The Fix en Red Skies. Daarvoor Vitesse en Good Looking. We zijn in afwachting van opa. Want we gaan eens even naar 1970 voor een hele gave opa. Kijk, ik vond op zolder. Eerst even terug naar 1984. UB40 en If It Happens Again.

Ze deed het eigenlijk best goed, deze Sherry en Vang Me. Want ze kwam nou tot twee keer toe in de top 40 terecht in 1982. Sherry en Vang Me voor ik val. En daarvoor Stevie Wonder. Living for the City. Ja, die hoor je ook bijna nooit meer. Hey, na deze plaat heb ik een opa. Kijk, ik vond op zolder. Dat wordt een hele mooie. Na deze van Barry Manilow.

0: je kent deze plaat waarschijnlijk wel, maar dan als een tune.
1: Een van de tunes van Radio Veronica. En dat is het origineel van Barry Manilow. Riders to the Stars. Brengt bij ons de tijd op 8:55. Hoog tijd voor onze enige echte opa.
2: Opa, kijk, ik vond op zolder.
1: Ja, en in Opa, kijk, ik vond op zolder gaan we terug naar een plaat uit mijn geboortejaar 1970. En er is zoveel te zien en zoveel te beleven. Ja, ze komen uit Amerika, deze band. Even kijken, ja, Charlie Allen, dat was de zanger. Ik heb het over de Pacific Gas and Electric. In de zomer van 1970 hadden zij hun grootste hits met Are You Ready? En direct na die hit hebben alle leden van de band hebben direct de rug toegekeerd naar deze Allen. Want ja, ze zijn er direct mee gestopt. En het probleem was dat namelijk dat de Pacific Gas and Electric, dat was eigenlijk zeg maar een beetje de Inexis van Amerika. En die zeggen, ja jongens, het is allemaal hartstikke leuk, maar we gaan niet dit als naam gebruiken. Vanavond is hij wel in Ice Radio. Ik heb het over The Pacific Gas and Electric met Are You Ready?

Zo, dat waren een paar trompetisten waar je u tegen zei, mensen. Chase en Get It On. Ja, ook deze band die heeft in 1970 bestaan onder leiding van de trompetist Bill Chase. Heeft een aantal van een hele goede artiesten om zich heen verzameld. En toen hebben ze een album uitgebracht en daarna is hij overleden bij een vliegtuigongeluk. En daarmee is ook de band uit elkaar gevallen. Ze hadden heel groot kunnen worden, maar het is bij één... Eén hitje gebleven, deze Get It On. En voor Get It On hoorde je de Pacific Gas and Electric en Are You Ready? Wij gaan terug naar 1974. Hang on in there, baby. Dit is Johnny Bristol op Ice Radio.

We Goes Gospel. Dat stond er eigenlijk allemaal een beetje op. En dat gospel, dat deed hij ook, dames en heren, jongens en meisjes. Want dit was een geweldige plaat. Het was een geweldige plaat. Het enige nadeel was is dat de film waar dit vandaan kwam nooit een echte hit is geworden. Sterker nog, een hele dikke grote flop. Maar die Underground van David Bowie, wat een heerlijke ethisch knaller was dat toch. En van 1986 gaan we 9 jaar vroeger in de tijd met Elton John en Are You Ready For Love? Maar dan wel in de originele versie.

Een aantal maanden geleden stonden zij in de kettinglijst. Deze Susie and the Banshees met Dear Prudence. En voor Susie hoorde je... lekker, Susie. Daarvoor hoorde je Eric Clapton en Lay Down Sally. En nog zo'n grote van een jaar eerder. Are You Ready for Love? En deze Elton John. Ja, dames en heren, jongens en meisjes. Het is tijd om even naar het nieuws te gaan. Na het nieuws ben ik terug. En dan trappen wij af met de Pasadena Dream Band. De laatste in dit uur, Leon Haywood.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 9 uur.
1: Goedenavond, ik ben Peter van Oudheusden. Bij het strand van Rokanje in Zuid-Holland is een kitesurfer om het leven gekomen. Hij werd door een windvlaag de duinen ingeblazen en kwam hard neer. Er is nog geprobeerd hem te reanimeren, maar dat hielp niet meer. Alleen Europese bedrijven mogen straks DigiD beheren. Dat heeft het ministerie van Binnenlandse Zaken besloten, schrijft Follow the Money. Eigenlijk zou het in Amerikaanse handen komen, maar daar werd een stokje voor gestoken. In 2028 wordt het beheer van DigiD opnieuw aanbesteed en dan worden partijen van buiten de EU uitgesloten. De Tweede Kamer wil dat het kabinet meer gaat doen tegen buitenlandse inmenging op social media. Pro zegt dat de beïnvloeding al lang bekend is bij de techbedrijven zelf, maar die zijn daar niet open over. Dat zou Nederland niet moeten pikken. En Alpe d'Huez heeft een recordbedrag opgeleverd, ruim 25 miljoen euro. Het was vandaag de 20ste keer dat lopers en fietsers de Franse berg Alpe d'Huez maximaal 6 keer beklommen om geld op te halen voor onderzoek naar kanker. Het bedrag is nu al 5 miljoen meer dan vorig jaar en in oktober wordt het definitieve bedrag bekend. Het weer dan van Weer Online. Vanavond vallen vooral in het noorden en oosten nog enkele buien. Morgen alleen nog in het zuidoosten met vooral in de kustgebieden flink wat zon. Bij een stevige westenwind wordt het dan 16 tot 18 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Met nu. Lost and Found.

We kennen deze plaat waarschijnlijk meer als The Angry Young Man. Maar het heet Fooling Yourself. Het was van Styx en samen met de Depeche Dream, Dream Band en Zandvoort aan de Zee openden zij dit tweede uurtje van Lost and Found. Heerlijk, je bent weer terug. Gezellig, fijn dat je er bent. En het is 8:58. Dat betekent dat het 8:53 aan de beurt is. Even 3 plaatjes, een klein beetje zacht, een klein beetje zen. Dat doen we met Franz Egal, Il Jour du Piano Début. En daarvoor Paul Young, Everything Must Change. Maar eerst uit 86, Howard Jones, and No One Is to Blame.

The Talking Heads. Van het album Stop Making Sense Live. Once in a Lifetime. En wat is dat fijn om weer eens te horen hier op Ice Radio's Lost and Found. Daarvoor de Four Tops en Indestructible. Breng bij ons de tijd op 10:05. In deze heerlijke donderdageditie van Lost and Found. Met nu Peter Brown.

kennen natuurlijk deze van The Beat. I can't get used to losing you. Maar dit was toch wel een hele fijne originaal opname van Andy Williams. Kwam al uit 1963, dat dan weer wel. Maar ja, dat moet natuurlijk altijd kunnen. En voor Andy Williams hoorde je Flash and the Pan, Waiting for a Train. En daarvoor They Come Only Out at Night van Peter Brown. Ice Radio, Nederlandstalige muziek. Terug naar 60.

Ik vind het altijd wel heel bijzonder om dit soort muziek te draaien. Want eigenlijk had het helemaal niet nodig hoeven zijn. Het nummer Too Much Blood van deze Rolling Stones is daadwerkelijk gebeurd. Het is geïnspireerd door een moord van Izzy Zagawa op zijn klasgenoot René Hattenveld in Parijs 1981. Ja, het gaat thematisch over geweld en de absurditeit van de menselijke wreedheid. En dat is het zeker, mensen. Laten we het niet gekker maken als dat het is. Dit waren de laatste platen in deze Lost and Found op de heerlijke donderdagavond. We gaan weer in de herhaling komende maandag tussen 2 en 4. En wat mij betreft graag tot een volgende keer. Volgende week maandag ben ik er waarschijnlijk weer rond 8:30 bij Richard in Gevonden Voorwerpen. En anders spreken we elkaar weer komende donderdag voor een nieuwe aflevering van Lost and Found. Ja, we hebben het goede doel gehad, kunnen die anderen natuurlijk niet achterblijven. Toontje lager.

0: Ice Radio. Met nu het ANP nieuws van 10 uur.
1: Goedenavond, ik ben Peter van Oudheusten. In het Zuid-Hollandse Maassluis staan de gemeenteraad en de burgemeester lijnrecht tegenover elkaar over asielzoekers. Burgemeester Jack de Vries wil de spreidingswet uitvoeren en meer asielzoekers opvangen. Maar de coalitie van Leefbaar Maassluis en de VVD houdt vast aan 0 opvangplekken, bleek tijdens de raadsvergadering vanavond. President Zelensky wil snel met president Poetin praten over de vrede in Oekraïne. In een publieke brief pleit hij voor een volledig staakt het vuren tijdens die gesprekken. Volgens Zelensky zijn er genoeg landen die willen bemiddelen als Rusland er maar voor open staat. Hij stelt Poetin voor om een datum af te spreken. Nederland wil nog dit jaar samen met Duitsland en 3 andere Europese landen een terugkeercentrum openen buiten de EU. In welk land wil minister Van der Brink niet zeggen. Andere landen hebben dit al eerder geprobeerd. Italië bijvoorbeeld zet er een opvang op in Albanië, maar dat was geen succes. En oranje tegenstander Zweden heeft ook zijn 2e oefenwedstrijd voor het WK niet gewonnen. In Stockholm speelden de Zweden met 2-2 gelijk tegen Griekenland. Maandag verloren ze al met 3-1 van Noorwegen. In de groepsfase van het WK is Zweden de 2e tegenstander van Nederland. Het weer dan van Weer Online. Vanavond en vannacht lokaal enkele buien. Die vallen morgen nog in het oosten en zuidoosten. Elders blijft het zo goed als droog. Met vooral in de kustgebieden flink wat zon. Bij een graad of 17. En tot zover het ANP nieuws. All systems
0: ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
5: Met nu.
0: Files from the fridge.

0: Radio. Met nu het ANP-nieuws van 11 uur.
1: Goedenavond, ik ben Mario Kwaaitaal. Rond de concerten van Kanye West in het Gelredome wordt gedemonstreerd. Er zijn er volgens de burgemeester van Arnhem 3 aangemeld. 1 van het CD en 2 van individuen. Zij krijgen een plek waar ze te zien en te horen zijn. Hoe dat gebeurt, zei hij er niet bij. Veel landen weigerden de rapper om antisemitische uitspraken. Het kabinet vindt het een goed idee om een minimumleeftijd in te stellen voor sociale media, maar dat moet Europees worden geregeld, zegt de staatssecretaris. Ze denkt dat het ook wel gaat lukken, want steeds meer landen zijn voor. Het wordt dan ook meteen moeilijker om het verbod te omzeilen. Vluchtelingenwerk vindt het oneerlijk dat de overheid geen boete meer hoeft te betalen aan asielzoekers die te lang moeten wachten op een beslissing over hun aanvraag. De boete is afgeschaft. Dat ondermijnt het vertrouwen, zegt Vluchtelingenwerk, want nu kan de overheid zonder problemen haar eigen regels overtreden. En het wordt tijd dat de voetballers van Curaçao weer eens een wedstrijd winnen. Dat zei bondscoach Dick Advocaat voor de uitzwaaiwedstrijd van zaterdag tegen Aruba. Na de kwalificatie werd er geen wedstrijd meer gewonnen. Zaterdag was Schotland met 4-1 te sterk. Maar daar stond wel een fitte ploeg en dat is volgens Advocaat nodig op het WK. Het weer van Weer Online? Vanavond en vannacht lokaal enkele buien. Die vallen morgen nog in het oosten en zuidoosten. Op andere plaatsen blijft het zo goed als droog. Met vooral aan zee veel zon bij een graad of 17. En dat was het ANP-nieuws.
0: Zet je lichten uit en je radio aan. Tot 12 uur. Soft.

0: Race Radio. Met nu het ANP-nieuws van 12 uur.
1: Goedenavond, ik ben Mario Kwaaitaal. Rond de concerten van Kanye West in het Gelredome wordt gedemonstreerd. Er zijn er volgens de burgemeester van Arnhem 3 aangemeld. 1 van het CD en 2 van individuen. Zij krijgen een plek waar ze te zien en te horen zijn. Hoe dat gebeurt, zei hij er niet bij. Veel landen weigerden de rapper om antisemitische uitspraken. Het kabinet vindt het een goed idee om een minimumleeftijd in te stellen voor sociale media, maar dat moet Europees worden geregeld, zegt de staatssecretaris. Ze denkt dat het ook wel gaat lukken, want steeds meer landen zijn voor. Het wordt dan ook meteen moeilijker om het verbod te omzeilen. Vluchtelingenwerk vindt het oneerlijk dat de overheid geen boete meer hoeft te betalen aan asielzoekers die te lang moeten wachten op een beslissing over hun aanvraag. De boete is afgeschaft. Dat ondermijnt het vertrouwen, zegt Vluchtelingenwerk, want nu kan de overheid zonder problemen haar eigen regels overtreden. En het wordt tijd dat de voetballers van Curaçao weer eens een wedstrijd winnen. Dat zei bondscoach Dick Advocaat voor de uitzwaaiwedstrijd van zaterdag tegen Aruba. Na de kwalificatie werd er geen wedstrijd meer gewonnen. Zaterdag was Schotland met 4-1 te sterk. Maar daar stond wel een fitte ploeg en dat is volgens Advocaat nodig op het WK. Het weer van Weer Online? Vanavond en vannacht lokaal enkele buien. Die vallen morgen nog in het oosten en zuidoosten. Op andere plaatsen blijft het zo goed als droog. Met vooral aan zee veel zon bij een graad of 17. En dat was het ANP-nieuws.
0: All systems ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Met nu. Files from the fridge.

playlist. Mark Passy. Ice. En dit is de nieuwe Icebreaker.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 1 uur.
1: Goedenavond, ik ben Mario Kwaaitaal. Rond de concerten van Kanye West in het Gelredome wordt gedemonstreerd. Er zijn er volgens de burgemeester van Arnhem 3 aangemeld. 1 van het CD en 2 van individuen. Zij krijgen een plek waar ze te zien en te horen zijn. Hoe dat gebeurt, zei hij er niet bij. Veel landen weigerden de rapper om antisemitische uitspraken. Het kabinet vindt het een goed idee om een minimumleeftijd in te stellen voor sociale media, maar dat moet Europees worden geregeld, zegt de staatssecretaris. Ze denkt dat het ook wel gaat lukken, want steeds meer landen zijn voor. Het wordt dan ook meteen moeilijker om het verbod te omzeilen. Vluchtelingenwerk vindt het oneerlijk dat de overheid geen boete meer hoeft te betalen aan asielzoekers die te lang moeten wachten op een beslissing over hun aanvraag. De boete is afgeschaft. Dat ondermijnt het vertrouwen, zegt Vluchtelingenwerk, want nu kan de overheid zonder problemen haar eigen regels overtreden. En het wordt tijd dat de voetballers van Curaçao weer eens een wedstrijd winnen. Dat zei bondscoach Dick Advocaat voor de uitzwaaiwedstrijd van zaterdag tegen Aruba. Na de kwalificatie werd er geen wedstrijd meer gewonnen. Zaterdag was Schotland met 4-1 te sterk. Maar daar stond wel een fitte ploeg en dat is volgens Advocaat nodig op het WK. Het weer van Weer Online? Vanavond en vannacht lokaal enkele buien. Die vallen morgen nog in het oosten en zuidoosten. Op andere plaatsen blijft het zo goed als droog. Met vooral aan zee veel zon bij een graad of 17. En dat was het ANP-nieuws.
0: All systems ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Met nu. Files from the fridge.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 2 uur.
1: Goedenavond, ik ben Mario Kwaaitaal. Rond de concerten van Kanye West in het Gelredome wordt gedemonstreerd. Er zijn er volgens de burgemeester van Arnhem 3 aangemeld. 1 van het CD en 2 van individuen. Zij krijgen een plek waar ze te zien en te horen zijn. Hoe dat gebeurt, zei hij er niet bij. Veel landen weigerden de rapper om antisemitische uitspraken. Het kabinet vindt het een goed idee om een minimumleeftijd in te stellen voor sociale media, maar dat moet Europees worden geregeld, zegt de staatssecretaris. Ze denkt dat het ook wel gaat lukken, want steeds meer landen zijn voor. Het wordt dan ook meteen moeilijker om het verbod te omzeilen. Vluchtelingenwerk vindt het oneerlijk dat de overheid geen boete meer hoeft te betalen aan asielzoekers die te lang moeten wachten op een beslissing over hun aanvraag. De boete is afgeschaft. Dat ondermijnt het vertrouwen, zegt Vluchtelingenwerk, want nu kan de overheid zonder problemen haar eigen regels overtreden. En het wordt tijd dat de voetballers van Curaçao weer eens een wedstrijd winnen. Dat zei bondscoach Dick Advocaat voor de uitzwaaiwedstrijd van zaterdag tegen Aruba. Na de kwalificatie werd er geen wedstrijd meer gewonnen. Zaterdag was Schotland met 4-1 te sterk. Maar daar stond wel een fitte ploeg en dat is volgens Advocaat nodig op het WK.